0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer geen incident. Het is een fundamenteel probleem bij de Nederlandse brug en viaducten. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereiken €8400 voor de goedkoopste kaartjes. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. De grote brand in het Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are Amesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer geen incident. Het is een fundamenteel probleem bij de Nederlandse brug en viaducten. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereiken €8400 voor de goedkoopste kaartjes. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. De grote brand in het Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.

4 20

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Slechts 22% van de muziekstudenten in Nederland is Nederlands. Bezuinigingen op muziekonderwijs verminderen instroom en talentontwikkeling. Iran heeft het akkoord met de VS opgeschort na Amerikaanse luchtaanvallen. Iran waarschuwt voor verdere escalatie en reageert met tegenaanvallen. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's ben je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

Leren. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Souliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Slechts 22% van de muziekstudenten in Nederland is Nederlands. Bezuinigingen op muziekonderwijs verminderen instroom en talentontwikkeling. Iran heeft het akkoord met de VS opgeschort na Amerikaanse luchtaanvallen. Iran waarschuwt voor verdere escalatie en reageert met tegenaanvallen. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio the grootste. Kehart, the best, Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
8: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं।

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Avnés Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories en natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
3: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भला आदमी गा रहा है और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं

0: अरे हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारी जन जाने को दारी दाबू तारी गेट जम तारी

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetwijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. En tot zover de headlines op Ujjala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 2:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig, langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन डेन हाग में Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oudjala nog groter. Oudjala Radio, feel the energy.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moenne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazafest. Check voor meer informatie op brazafest.nl. Koop je super early bird tickets. Vanaf slechts 8,50 €. Check op brazafest.nl. Powered by utix.nl en Oezal Radio.

0: Rout Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sarah van Rooyen. Sterrenkundige Kelly Holly Bokkelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut Esseron in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

Inmiddels geworden 9:11. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ik zie hier in Amsterdam-Zuidoost een prachtig zonnetje doorkomen. Ik hoop dat het bij u ook zo lekker zonnig is. Een hele fijne zondag aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom. Het is 19 juli 2026. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Ongeveer een graadje of 17 geeft de weerplaza aan. En die zegt ook erbij veel zon en hier en daar enkele wolken. Hoe het weer verder uit zal zien geef ik u strakjes wel door. Maar ik heet u al een heel hartelijk welkom in dit programma. RJ op de zondag. Het programma met daarin de pareltjes. En ik hoop natuurlijk dat ze bij u in de smaak zullen vallen. Na al die prachtige budgets dat we gehoord hebben. En in de tussentijd heb ik ook al heel wat appjes binnengekregen. Gaan we dan zometeen aandacht aan besteden. Voor nu gaan we hier naartoe. Uit de film Hatim Tai Kibeti.

0: लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम।
1: Ja, dat was weer eens eventjes prachtig om gehoord te hebben hier bij Ojala Radio. Hè? 17 over 9 inmiddels geworden. En ja, ik zei het al, ik heb heel veel appjes binnengekregen. Gaan we strakjes dan behandelen. Maar zoals je weet heb ik meteen na deze prachtige Naatsjerief ook weer de gezels voor je. En ditmaal heb ik wat nieuwere artiesten erbij gehaald die ook prachtige gezels zingen. En uiteraard ken je Shreya Ghoshal, die zingt fantastisch, hè? En samen met Papoon heeft ze deze gezel Pehle Kyun Namile gezongen. En dat is dus, even kijken, met de muziek van Salim en Suleiman Merchant.

ook wel af. Pijnlijk jongen, namile. Wa. Ja, zo krijg je al die prachtige gezels te horen. Want zo zie je maar, ze zingen niet alleen maar voor de Bollywood-industrie, maar maken ook wel albums met prachtige gezels. En dit is er een van uit het album van Salim en Suleiman Merchant gehaald. Bhumi. Ja, dat was een album van vorig jaar. En dan ga ik naar een andere. Dit lied ken je ook wel. Is een filmy song, maar nu is het door Sneha Shankar gezongen. Je weet wel, die ene van Indian Idol 16. Met de muziek van Deepak Pandit. En nou weet ik niet als deze Pandit ook familie is van, je weet wel, Jatinder Lid, Sulukshina enzovoorts. Maar ze heeft het geweldig gezongen. Hum itum se pyar kita.

Ja, prachtig gezongen toch wel, hè? En dat brengt ons naar 9:45. Ik heb ook natuurlijk weer wat nieuwtjes van Suriname voor u. Daar ga ik zo meteen aan beginnen. Laat ik eerst beginnen met de appjes, want dat is alweer behoorlijk wat. Dankjewel allemaal. Fijne zondag aan u toegewenst, waar u zich allemaal ook bevindt. En laat ik ook de jarigen van vandaag bij deze heel, heel hartelijk feliciteren. Gisteren waren er ook wel jarigen. Dus bij deze allen een hele mooie dag toegewenst. En Auntie Jessie eventjes. Ik kan u nu eventjes niet spreken. Maar in elk geval, Auntie Jessie, een mooie dag ook aan u toegewenst. Bij deze dus als eerste. Ansje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Fijne zondag toegewenst ook aan Wimla. Ook Roos is lekker erbij. Geniet ervan met een koffietje en ontbijtje erbij. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis, ook een mooie dag voor u. Prachtige zondag ook voor de mensen in Hoofddorp. In het bijzonder voor Kieran en Onkel Khan. En even kijken. Ja, Lailun zit ook in Hoofddorp. Ik wens jou ook een hele mooie dag toe. Ook Lachmanji in Scheveningen, een fijne zondag. Joyce in Brabant, hartelijk dank voor je appje. Mila in Amsterdam Zuidoost, dacht ik, hè. Ook voor jou een fijne dag. En Ilse gaat altijd weer op de zondag even lekker trainen. En dan kan ze nog een half uurtje van me genieten. Maar vandaag heb je dat niet geschreven, dus ik weet niet als je gaat om te trainen. In elk geval wens ik je een mooie dag toe. Soji ji, namaskar ji. En ook Gisla in Groningen wens ik een fijne dag toe. Dankjewel ook zus Lina. Mooie zondag ook voor jou en uit Krommenie. En alle andere mensen daar in Krommenie wens ik een mooie zondag toe. In het bijzonder aan Indra. Indra Sjoritten. Alice, hartelijk dank voor je appje. En leuke plaatjes altijd weer. Ook Amina uit Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. Nou, ik heb nog meerdere. Dus ik ga eerst naar een mooie song toe. En dan ben ik straks terug met nog meer appjes. Hartelijk dank.

zolang Auntie Jessie me niet persoonlijk gesproken heeft, is ze niet tevreden. Dankjewel, Auntie Jessie, for so much love. En voor alle info die u me geeft altijd weer. Anyway, ik heb nog meer appjes, hè. Veel appjes, ook van Parasegar Damoli heb ik een appje gekregen. Een fijne dag ook toegewenst aan jullie daar in Amsterdam Zuidoost. Zoals Iden, ook een mooie dag ook voor jou. En voor Rosa Justia. En nogmaals, dankjewel voor die prachtige kaart die ik van u heb gekregen. Dilse Bahat Bahat Shukriya Dhaniwaad. Andrew en Chitra, waar jullie ook zijn. Een hele mooie dag voor jullie ook daar. En ook Marianne uit Groningen. Hartelijk dank. En een fijne dag ook toegewenst aan Ria Kallu. Jij geniet lekker, moet ik zeggen. En je gaat vandaag weer ergens naartoe. Geniet ervan, hè, meis? Nirmala uit Alphen aan de Rijn. Hartelijk dank ook. En blijf luisteren naar Rojala Radio. Ook Rinja Bovati is weer van de partij. Op de zondag altijd, nietwaar? En nu ben je lekker vrij, toch? Dus geniet ook ervan. Chanta uit Lelystad, ook hartelijk dank voor je appje. Ook Boyke G uit Beuningen wens ik een mooie zondag toe. Imro G, u hebt weer genoten van de gezels. En vooral de opening vonden jullie ook heel erg mooi. Niet alleen jij, ik bedoel u. En al de andere mensen die me appjes hebben gestuurd over de opening. Uit de film Haanteam Taiki Ebeti. Dankjewel allemaal. Prabha, waar je ook bent. Je geniet er met volle teugen van. En gisteren was een bijzondere dag, hè? Dus bij deze nogmaals, geniet ervan. Auntie Jess heb ik net al gezegd, hè? Ook Tony is er in Amsterdam, wens ik een mooie dag toe. En Rafik en Moslin, hartelijk dank ook voor jullie appje. En ik was bijna vergeten om Joyce ook erbij te vermelden. Dus bij deze, Joyce uit Brabant, have a very, very nice day. Oké, dan gaan we door met de volgende song.

0: मेरा नाम जिन्नी भाई आशा जी और सिम्बा अलीबाबा अलादीन was van 1965, dus allemaal wat vrolijke sounds ook erbij. Af en toe krijg je ook een Amersen gitaar tussendoor te horen hoor. Maar goed, we gaan beginnen met de nieuwtjes van Suriname. Ouders van kinderen die deelnemen aan het programma Groei, Richting en Ontwikkeling, afgekort GRO-programma, zeggen al duidelijk verbeteringen te zien in het gedrag, de motivatie en de schoolprestaties van hun kinderen. Tijdens een ouderbijeenkomst in het multifunctioneel centrum van Sophia's Lust spraken zij hun waardering uit voor het initiatief en pleiten zij ervoor het programma een blijvend karakter te geven. De bijeenkomst werd gehouden door het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport en bood ouders de gelegenheid hun ervaringen en wensen over het programma te delen. Naast de positieve ontwikkelingen bij hun kinderen gaven de ouders aan ook behoefte te hebben aan activiteiten die hun eigen ontwikkeling ondersteunen. Zij noemden onder meer trainingen in ICT, brood- en snackbereiding, textielbewerking, opvoeding, ondersteuning en gezinsplanning. Volgens hen dragen dergelijke trainingen niet alleen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan een sterker en stabieler gezinsleven. Namens het ministerie ging waarnemend onderdirecteur Jeugdcentra Milton Tuart met de ouders in gesprek over de verdere ontwikkeling van het GRO-programma. En daarbij kwam ook de toekomst van het initiatief aan bod. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat zo te horen, hè? Dus ik hoop maar dat het zo ook kan blijven. En aangezien ik weet dat kinderen ook altijd meeluisteren.
1: सीधी लाइन में चलना आंखें दोनों नीचे रखना बंद आंखों से देखा जाए आंख खुले तो कुछ ना पाए आओ बच्चों रेल चलाएं सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम लोग नहीं आओ

Buddy Bye, Kishorki. En dat is dus Ashok Kumar geweest, want hij heeft het dus gezongen. Gerapt als het ware. Ja, toen al waren ze bezig met rappen hoor. Is niet nu pas. Dus. Ja hoor, zeg maar aan Bacha. Laat hij hier naar luisteren. Dat was weer andere koek. Andere rap. En nog wel van Ashok G. Oké, even kijken. Bij verkeersacties in Paramaribo en Para. En er zijn in de eerste helft van juli 328 voertuigen gecontroleerd. De controles leverden volgens het KPS in totaal 73.600 SRD aan geïnde boetes op. Vooral het niet dragen van een veiligheidsgordel kwam veelvuldig voor. Van de gecontroleerde weggebruikers werden 28 bestuurders betrapt zonder gordel. Daarnaast reden 11 bestuurders harder dan toegestaan en negeerden 6 automobilisten een rood verkeerslicht. 2 anderen reden door terwijl het verkeerslicht op geel-oranje was. En ook bleven 5 voertuigen niet te zijn, ook bleken dus 5 voertuigen niet te zijn voorzien van de vereiste kentekenplaat of kentekenplaten. En 3 voertuigen hadden te donker getinte ruiten en nog eens 3 beschikten niet over een geldige keuring. 1 bestuurder gebruikte tijdens het rijden een mobiele telefoon. Het verkeershandhavingsteam meldt dat tijdens de acties in totaal 68 verkeersovertredingen zijn vastgesteld. Opvallend is dat de afzonderlijk vermelde overtredingen samen uitkomen op 59. En uit het persbericht blijkt niet waaruit de overige 9 overtredingen bestonden. En acties zijn bedoeld dus om de verkeersovertredingen terug te dringen en de veiligheid op weg te vergroten. Maar ja, dat ligt niet alleen maar aan hun. De mensen moeten zelf ook wel opletten, want zij letten zelf niet op. Zonder gordelrijden, nog eens lastig om dat allemaal te zeggen. Gordelrijden is natuurlijk verkeerd. Je moet je altijd daarmee zelf ook beschermen. En ook altijd met de geldige papieren rijden.

Mm-hmm. En dat was dus van Letta Mangeshkar samen met Even Kijken, door Roop Kirani. En dat is inderdaad uit de gelijknamige film Roop Kirani, Choroka Raja. En dat was van Letta en Telet. Nog één berichtje heb ik dan voor je. Uit het water van de Suriname rivier is gistermiddag een lichaam geborgen. De media verneemt dat het gaat om een stoffelijk overschot van een lichtgetinte vrouw. Het lijk werd door medewerkers van havenbeheer in de rivier ontdekt. En door de stroming dreef het lichaam vervolgens verder, waarna het vast kwam te zitten onder een ponton achter een houtbedrijf. Medewerkers van een uitvaartbedrijf hebben het lichaam van de vrouw, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, uit het water gehaald. In het belang van het onderzoek heeft de Surinaamse politie het lijk in beslag genomen. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld en volgens de media is de politie de afgelopen dagen druk bezig geweest en heeft ze nog geen melding ontvangen van iemand die mogelijk van de brug in de Suriname rivier is gesprongen of dat een familielid heeft zich gemeld heeft om dat door te geven. En nu moeten ze dan nog even afwachten als er wel überhaupt iemand komt om zich te melden voor deze vrouw. Het gebeurt nog steeds even vaak dat er mensen van de brug afspringen. Terwijl er ook nog staat volgens mij dat men hier niet mag springen. Toch doet men dat. Ja, als het zelfdoding is geweest, dat kunnen ze dus ook niet zeggen. In elk geval, we gaan weer verder. En dan heb ik nu deze song voor je van The Heart Drops of Millions, Mukesh G.

Ja, al die prachtige songs krijg je dus hier te horen bij Ojala Radio. En ik heb nog meer appjes binnengekregen, maar dat gaan we strakjes maar doen. Anders kan ik dit lied niet in zijn geheel voor je draaien. Of zal ik toch maar die andere doen? Nee, laat ik het maar hierop laten hoor. Geniet ervan. Dit is uit Himalaya, Gordemi. En dankjewel allemaal voor de mooie.

Live vanuit de Hoofdstad. Ousana Radio. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Schiphol, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de islamitische garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse

Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap Hamse Baatkerstekte. Orham, Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kistudio WhatsApp nummer her.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens. Met een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht. De vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Inmiddels geworden 9 minuten over 10. Laat ik even snel de appjes met u doornemen. Glenn en Shaquille, dankjewel voor jullie appje. Een fijne dag ook aan jullie toegewenst. Daar in Amsterdam, denk ik, hè. Ook Chandra, wat een mooi plaatje heb je gestuurd. Ook Johnny uit Rotterdam wens ik een mooie dag toe. Henny en Shirley, voor zover het kan dat jullie luisteren. Ja, uiteraard op je mobiel zitten we dan ook. Dus dankjewel voor het luisteren. En ja, het is niet leuk wat jullie daar meemaken. Maar goed, het gaat nou eenmaal door zo, hè. Mijn matchmaker is nog aan het nagenieten. Hij heeft gisteren een prachtige dag gehad. En mijn bro Rakesh is ook van de partij. Hartelijk dank, Rakesh. En Ine en Paul, ja, ik was jullie even vergeten te groeten. Maar bij deze ook nog een mooie dag. En groeten aan Wim Lange ook, hè. Ook Gisela uit Alphen aan de Rijn wens ik een prachtige dag toe. En inderdaad, Mukesh-fan ben je of niet? Maar je moet wel bij de erbij blijven dat zijn jaardag niet de 18e was. Dat is een foutje, hè. Want ik weet dat je alles weet van Mukesh, die... En Raadje, ook voor jou een fijne zondag. Shanta Tahlo, ook bedankt voor jouw appje. Oké, in de tussentijd is het geworden. Even kijken, dat is inderdaad nu 11 over 10 geworden. Dan kan ik dit liedje liever voor je zetten. Want dat is dan ook weer ietsjes langer. En dan gaan we over op Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka. En die is ook weer van de partij vandaag. Dus dat straks om 9:15. Goedemorgen Nederland.

Zo, en daar is het er alweer tijd voor, nietwaar? Dat moeten we nou ook weer erbij gaan halen. Even kijken waar ik alles heb staan. Want dat moet ik natuurlijk ook wel erbij halen. Dit natuurlijk.

0: Zo, en als je nou uit Suriname komt of niet, maakt niet uit. Velen zitten hier op te wachten. En dat is de analyse van Ojala's politiek-economisch analist Robbie Manka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar iedereen. En nogmaals, ja, we kunnen elke zondag het nieuws doornemen. Veel mensen denken, ik woon in Suriname of ja, ik werk daar of ik praat van daar. Nee mensen, ik zit gewoon in Den Haag en omgeving. En van daaruit doen we de live uitzending voor Ojala, voor UR, voor ieder om het nieuws te delen.
0: Nogmaals, swagatam, G.
1: Dhanyabad.
0: Oké. Okay.
1: Kijk
0: mij toch thik hoe?
1: ठीक
0: हां जी ठीक हूं
1: अच्छा चलो दे अब सवाल प्रश्न करना मैं बताऊंगा
0: जरूर रबी er wordt gemeld dat de SLM voldoet aan de internationale luchtvaartnormen nieuwe groeikansen ziet maar ik probeer wel positief te blijven en te zijn maar ik heb toch zo mijn twijfels jij ook
1: ja zeker zolang SLM nog RJ op die zogenaamde Europese zwarte lijst staat dan ga je dat als probleem hebben, dat je twijfel zal hebben. Omdat alles staat en valt met veiligheid, luchtvaartveiligheid. Je wil safe met safety regels. Als je in de lucht bent, wil je goed kunnen landen. Geen jugu-jugu, geen spanningen, geen bijgeluiden. Goede service, maar ook geen vertragingen. Maar elke keer als die maatschappij een zogenaamde audit krijgt, controle krijgt, dus laten we zeggen mensen die moeten controleren of alles goed is, en ze doen dat ook op vrijwillige basis, dus SLM, dan zie je van dat er dus iets schort aan eigen processen en procedures die goed moeten aansluiten bij internationaal erkende veiligheidsrichtlijnen. Kijk, de mensen weten het, maar ze beseffen niet. Suriname kan eigen kist naar, maar vooral niet richting Amsterdam. Ze huren van Europa en ze hebben dus dat. Ze leasen het soms. Soms is het een draailease. Ze betalen ervoor. Maar ze kunnen nog steeds landen. En ze proberen in elk geval alles te omzeilen om ervoor te zorgen dat ze een veiligheidsaudit krijgen. Maar die controle of onderhoud van het vliegtuig, beter gezegd, vindt altijd plaats in Nederland, Europa. De bemanning is altijd van Spanje of van Finland of van Parijs of van KLM en noem maar op. Het is ook altijd van, hoe heet het, Europa. Dus die maatschappij staat onder druk. Ik heb zelf gezien, ik heb een keertje met SLM gevlogen, dat Amerikanen behoorden tot de bemanning. Dus je hebt drie continenten die zich bezighouden. En alles bij elkaar opgeteld, RJ, het gaat misschien wel goed met SLM. SLM is een kleine maatschappij in Suriname, maar ze betalen elke dag nog steeds $2 miljoen zogenaamd aan schuld. Maar ze kunnen het niet betalen aan, want de regering werkt met een soort bankgarantie. Dus alles bij elkaar opgeteld. Of het de auditorganisatie is die iets gaat vinden over veiligheid of controle die onderzocht moet worden in het kader van management systemen, operationele processen, het eten zelf, of de bemanning wel bevoegd is, of iedereen de certificaten heeft. Alles bij elkaar moet ervoor zorgen dat er een beoordelingskader is. Maar het is voor elk jaar voor SLM een uitdaging. En vraag mij maar niet, maar elk jaar kunnen ze dus dat wel halen. En ervoor zorgen dat met investeringen, met PISA, ze kunnen aantonen dat hun veiligheidsniveau gehaald is. Dus op dit moment is er geen vliegverbod. SLM kan verschillende kanten op, naar Amerika, naar Trinidad, Panama, weet ik veel, Brazilië. En ze kunnen met die Airbus ervoor zorgen dat ze dus inderdaad actief zijn op die van Paramaribo en Schiphol. En dat is een Airbus A340-600, een soort Duitse Universal Sky Carrier. En nogmaals, het toestel opereert onder Europese certificering. Maar we maken onze zorgen wel. We hebben onze zorgen en we hebben altijd onze twijfels. Dus je twijfels zijn ook terecht.
0: Oké. Nou, Robbie, de regering zit nu precies 1 jaar aan. Wijlen Suntoki had toen 1 jaar na het aantreden een persconferentie gehouden met zijn gehele kabinet. En deze regering heeft dat aan het begin van het jaar gedaan. En toen kwamen niet alle ministers opdagen. Waaraan dat lag, dat is niet vermeld erbij, maar nemen ze hun taak wel serieus?
1: Niet als zodanig. Kijk, het staat en valt bij Suntoki. Heb ik elke keer zitten tellen hoeveel persconferenties ze totaal hebben gehouden in die 5 jaren. Kijk, je kan per kwartaal eentje doen, je kan per twee maanden eentje doen. Maar Santokki is geëindigd, denk ik, in 5 jaren, dus in 60 maanden. Echt officiële persconferenties van 2 tot 3 uren van boven de 40. Boven de 40. En hij was vaak aanwezig in de Nationale Assemblée, want dat is ook een vorm van het volk informeren. Of hij ging langs alle radio- en televisiestations. Dus een keer bij Apinti, dan bij ABC en noem maar op, allerlei dingen. En hij ging naar Amerika om diaspora te ontmoeten. In Nederland kwam hij. Maar Simons doet het minder. Ze hebben nooit met het heel kabinet, dat is ook wat ik vorige keer op 25 mei via UR had gepleit, met het heel kabinet iedereen een persconferentie houden en alle vragen beantwoorden. Dus van president tot vicepresident tot alle ministers. Doe je dat niet, je hebt 17, 18, doe het met 10 ministers. Maar de mannen doen wat ze niet. Ze mannen direct kunnen brok op kins op kins een persconferentie. Of Simons praat alleen met haar perswoordvoerder. Dus het, qua informatiestroom is het minder. Maar dat vind ik op zich niet erg, RJ. Kritische kanttekening is, en dat zou ik ook bij Santokki doen. Als je geen persconferenties houdt, kom met een herstelplan en vertel wat in het plan zit. Dan kan ik, Robbie Makka, ook beoordelen wat zit erin en wat heb je niet gedaan. Of ga met IMF in zee. We hadden het net over audit. Dan kan je IMF vertellen. Dan hoor ik van een ander stem. Ik hoef niet steeds van de minister te horen wat klopt. Want de minister is de regering. De minister kan zeggen van het is zo. En als ik zelf naar die cijfers ga kijken. Dat kan ik. Bureau voor Staatsschuld. En dan ga ik onderzoeken en kijken. Dan zie ik sommige dingen zijn niet gefiled. Sommige dingen zijn niet geüpdate. De laatste leningen zijn ook niet geboekt. Dan zie je dat Vereniging van Economisten A zegt, regering zegt B, dan gaat Vereniging van Economisten, kortom, jij bent van de pers, jullie zijn allemaal ook van de verslaggeving en journalisten en jullie geven ook het nieuws. Het schort aan informatiestroom voor wat betreft regering Simons. En 1 jaar Simons, ze kan liever inderdaad ook deze 3 dingen doen. 1, meer persconferenties. Meer naar het parlement gaan om te praten, want ze gaat weinig. Ze stuurt alleen VP Gregory Rusland naartoe, die eigenlijk weinig vertelt en warrige verhalen vertelt. En ten derde, en misschien het allerbelangrijkste, zorg ervoor dat alle websites en alle informatiebronnen goed zijn voorzien van de informatie, vooral als je geen IMF hebt. Maar dat hebben ze niet. En 1 jaar regering Santokki kan ik dus zo beoordelen, want dat had ik gepubliceerd. Ik heb 1 jaar Simons ook gepubliceerd. Maar het komt erop neer van het is niet goed, het is niet voldoende. En straks hebben we misschien wat meer cijfers. Maar minister Manor, het ligt onder druk. Heleboel dingen gebeuren. Nog nooit zijn er zoveel politieagenten aangehouden in Suriname. Nog nooit is bijvoorbeeld binnen 7 maanden, nu is het 19 juli, 61 verkeersdoden in Suriname. En als ik mijn hart vasthoud, want ik heb het laatste nieuws nog niet, maar ik zag gisteren weer een zware aanrijding. En er is weer een lijk gevonden in, zeg maar, waarschijnlijk bij een, hoe heet het, Mosjebrug daar. Dus je houdt je hart vast als die informatie niet goed loopt.
0: Ja, dat klopt, ja, want dat had ik dus ook in mijn mind, om dat aan je voor te leggen. Er is gisteren weer een vrouw die waarschijnlijk gesprongen is, of iemand heeft het erin geduwd, I don't know. Dat staat er allemaal niet bij, als ze zelfmoord heeft gepleegd of niet. Maar dat er dus weer een dode mevrouw uit de Suriname rivier is gehaald. Maar dan heb je dat ook niet alles. Dat is ook nog niet alles dan. We hebben het ook al eerder over de politie gehad. Ze zijn niet meer zoals vroeger. Nu zei je het ook al dat er weer dat er zoveel politieagenten, commissarissen, inspecteurs, nota bene, aangehouden worden. Dus je vraagt je af van waar moet dat nou heen? Want nu is ook een Colombiaanse arrestant aangehouden in een zogenoemde semi-onderzeeërzaak. En die is op mysterieuze wijze verdwenen. 3 politieambtenaren die zijn dus nu buiten functie gesteld. Weet je iets meer hierover?
1: Ja, dus dat is gebeurd in Paramaribo Centrum, dat is Keizerstraat. En inderdaad, die verdachte of de veroordeelde, die Colombiaanse man, die was dus inderdaad aangehouden. Maar die 5 politieambtenaren, dus die hadden wachtdienst, dus dat gebeurt meestal 's avonds. En dat verhaal van die Colombiaanse arrestant, RJ, het moment dat je Colombia zegt, ga je direct denken aan cocaïne. En het is inderdaad iets met semi-onderzeeër. Dus dat wil zeggen een vaartuig dat onder water is. En meerdere verdachten waren destijds, volgens mij was het februari, die op de vlucht waren geraakt. En 9 personen waren aangehouden. En bij die zoekactie dus hebben ze dus 8 vaten vliegtuigbrandstof aangetroffen van elk 200 liter. Let er wel op, 200 liter, het is niet weinig. Dat betekent van dat los van dit soort dingen er vuurwapens in beslag waren genomen. Er was ook, dacht ik, een verdachte vanuit Venezuela. Mensen waren in de jungle. Maar kortom, het moment dat je dit soort dingen hoort, weet je dat je moet optreden met een leger. Maar het laatste nieuws was dat in de assemblee werd gezegd dat bijna 20 illegale legertjes in het binnenland opereren. Bijna 20. Met andere woorden, als ik zeg illegaal, dat wil zeggen van die groep van Chinezen die lopen ook met hun Uzi's, karabijnen om dingen daar te beschermen. De Brazilianen hebben ook wel wat. Misschien hebben die Haitianen ook wel wat. Maar we weten in elk geval dat de Afro-Surinaamse broeders met name dus in het binnenland opereren. En wie is daar de baas voornamelijk? Dat is Brunswijk. Brunswijk is de baas, want Jitna Sona of Hout of noem maar op is van hem. Dus terug te komen naar het verhaal van de Colombiaanse arrestant. Dus er zijn misstanden geconstateerd binnen het politiekorps. Minister Manoret heeft vragen moeten beantwoorden in de Nationale Assemblée. Hij zegt, ik heb meer geld nodig, meer auto's nodig, meer onderzoeksmateriaal nodig. Maar terwijl hij bezig is, zeg maar, om die dingen te doen, nemen de verdenkingen, vooral richting politieambtenaren, nemen toe. En dan gaat het over mogelijke afpersing, overtreding van vuurwapenwet. Assembleelid Jogi heeft gezegd, je treedt vandaag toe tot het politiekorps. En binnen 4 jaren tijd rij je een dure Prado. Hoe is het mogelijk? Een auto van bijna $60,000. Dat wil zeggen van dat waarschijnlijk politieambtenaren betrokken zijn in het kader van wetverdovende middelen en deelname aan criminele organisaties. Kijk, voorlopig is het, een verdachtmaking. Die mensen die zijn aangehouden, want hoe is die Colombiaanse arrestant vertrokken, gevlucht? Onderzoek is gaande, maar dit is precies wat ik daarnet zei. Als het onderzoek is verricht, kom met die resultaten. Zorg ervoor dat er een politiewoordvoerder is die dag en nacht het korps vertelt. Dat deed Brian Isaacs als korpschef wel. Maar deze korpschef, dat is de heer Pinas, laat me niet ronduit zeggen, maar laat me een beetje gedekt zeggen. Hij is zwak. Hij is niet goed. Hij moet trainingen krijgen. Dus minister Manoret, als jullie allemaal dit beluisteren, zorg ervoor dat het Korps Politie Suriname wederom getraind wordt. Zoek trainingen en steun in het buitenland. Vraag Nederland voor ondersteuning, ook als het gaat om persvoorlichting. En zorg ervoor dat zo snel mogelijk het imago en de reputatie van die politie mensen worden opgevijzeld. Want voorlopig is het de Colombiaanse arrestant, die is weggevlucht. De Venezolaan is nog binnen. En er zijn rond 20 politiemensen van beneden tot boven allemaal aangehouden. Het is zorgwekkend, Arjen.
0: Het is zeker zorgwekkend, vooral als je zoveel illegale in het binnenland hebt die daar goud komen zoeken. Dan hou je je hart ook wel vast om naar het binnenland te gaan, toch? Terwijl er zoveel wordt gepleit om dat op te krikken, toeristenverband ervan te maken, dat er meer toeristen daar naartoe gaan, toch?
1: Ja, zeker. Maar nogmaals, hè, wat in het nieuws komt, wordt breed uitgemeten.
0: Altijd.
1: De vluchten zijn nog steeds vol. Je gaat weer naar het binnenland. Je hebt gidsen, je hebt guides, et cetera. Dus je hoort niet dat een toerist wordt vermoord. Althans zelden of gebeurt er iets. Maar wat er daar gebeurt, kijk, Suriname is qua oppervlakte nogmaals 5 zo groot als Nederland. En ze hebben nauwelijks 600.000 mensen. Dus 200.000 wonen dan in Paramaribo. Wanica heeft iets. En je hebt slechts 100 tot 150.000 mensen. Is heel weinig in die grote jungle. En nogmaals, 93% is bos, is groen. Dus wanneer die mensen daarin schuilen, of ze zitten daarachter dicht bij Brazilië, want Suriname grenst aan Brazilië, ga je ze niet kunnen vinden. Maar wanneer er geschoten wordt, wanneer er lijken vallen, wanneer er doden vallen, dan komt het allemaal in het nieuws, et cetera. En daar zit hout, daar zit goud, daar zit vis, daar zit ook in elk geval de scallions, daar zit dus heel veel smokkel. Daar komen die, de vliegtuigen die illegaal daar landen, Venezuela, dus daar heb je geen grip op. Dus veel haalt het nieuws niet, maar je kan daar naartoe gaan, je komt terug. Maar ga je als ondernemer daar naartoe met je speedboot, met alles erop en eraan, dan is het een gevaar. Want dan weet men, oh ja, deze man is een rijke man, hij heeft valuta bij zich. Ze zijn met 20 toeristen en ze zijn niet met begeleiding. Dan gaan ze aanvallen en dan kan het zijn van dat je slachtoffer daarvan gaat worden. Maar nogmaals, als de politie zelf niet in staat is om voor je veiligheid te zorgen, en als dit gebeurt in Paramaribo Centrum, Hartje Keizerstraat, dan is het zorg, ja, want het is de poes daar die op melk let.
0: Ja, het is zorgwekkend inderdaad, als ik dit allemaal zo hoor. Maar goed, Robbie, dat waren de vragen die ik vandaag weer voor je had. Ik wil je bedanken weer voor deze keer.
1: Ja, dankjewel Ardi. Als ik nog één minuutje van je mag, alsjeblieft. Mm-hmm. Want mensen vragen me van, ja, maar meneer Makka of Robbie, ik hoor PSA duurt te lang en elke keer. En hoe zit het ermee? En ik heb veel vragen getracht om te beantwoorden. Maar ik ben zelf een test gaan doen van hoe lang duurt de PSA-aanvraag. Dus ik heb zelf gezegd tegen mijn vrouw van, we gaan het weer indienen en kijken hoe het gebeurt. En los van, let er wel op, niet de naam Robbie Makka, want misschien kan ik snel geholpen worden. Dus ik heb gewoon gewerkt met de achternaam van mijn vrouw om te kijken van wat er lukt. Believe it or not, ik heb het gewoon 6 juli ingediend en 17 juli had ik het al. Dus complimenten aan het consulaat of de ambassade. Ik hoor buitenlandse zaken van Suriname. Beste mensen, ik heb het binnen 2 weken gekregen. Andere mensen wachten 6 weken, andere 3 maanden. Mijn stukken waren 1 keer goed. Ik heb 1 keer direct betaald. Alles direct online doen. Dan ga je zien dat je aanvraag direct wordt behandeld. En ik wilde dus de mensen dus aangeven van PSA, personen van Surinaamse afkomst, is er eigenlijk voor zodat je geen visum hebt. Dus ga dat ding zeker halen. En tot slot, felicitaties aan Kewish Partiman, die vanuit Suriname is gekomen op 19-jarige leeftijd en is wethouder geworden in de grootste stad Den Haag. En met, mag ik tenslotte, 1 grote luisteraar die elke week altijd keurig naar ons luistert, loyaal. Dat is Bea Abdul Karim. Hartelijk dank zeggen dat hij Utrecht altijd dus vertegenwoordigt bij het luisteren. Deze 3 laatste opmerkingen wilde ik even maken.
0: Hartelijk dank, Robbie. Dat is inderdaad ook van Kewish Partiman, zo dat we dat ook even erbij moesten halen. Felicitatie ook voor hem. Ja, toch?
1: Yes. Ja, zeker. Jij en ik gaan ook een party vieren, toch?
0: Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Tot volgende week. Robbie Makka.
1: Ram ram, namaste, assalamu alaikum, goedemorgen, tamboem, brasa, fijne zondag, ciao.
0: Joep.

Ja, en dan moet mijn liedje nog beginnen. Hij begint nu, ja. Asha Bhosle en Mukesh Ji krijg je te horen uit de film Devgania.

Ja, ook weer zo'n prachtig lied van Asha Bhosle en Mukesh, die hebben we gehoord. Het is inmiddels 22:55. Een hele goede morgen aan u allen voor degenen die de radio net hebben aangezet. En ik zie weer wat appjes binnenkomen. Dankjewel allemaal daarvoor. Ga zometeen dan ook weer de namen daarbij aanhalen. Maar voor nu heb ik ook weer deze song.

Ja, dat was dus van Letaji en Mukesh. De mensen genieten ervan. Vooral als ze Mukesh die songs horen. Geniet ervan hier bij Ojala Radio. Ashok Ramjiawan, dank u wel voor uw appje. Ook even kijken. Tante B luistert ook lekker mee. Ze zit te genieten van een heerlijk ontbijtje samen met schoondochter en andere familieleden. En de groeten aan de kleinkinderen, hè. En dan heb ik ook nog van Mieke een appje gekregen. Hartelijk dank. En ook Zatia luistert mee. Chante Tehalo had ik ook al gezegd, hè, want je hebt net weer geappt. En ook Chante uit Lelystad. Ja, de mensen geven ook antwoord erop over die dingen van Robbie Mekka. Eentje zegt van, het is maar goed ook dat de politie echt onder de loep wordt genomen. Dat is inderdaad zo. De rotte appels moeten eruit gehaald worden. En dat gebeurt dan nu ook wel. Dus, maar Tante B zegt vandaag geen erg oude liedjes. Niet is zulk mooi weer, dus dan heb ik een beetje andere songs. Maar als je echt iets ouds wil horen, dan heb ik ook deze voor je hoor. Dan kun je ook lekker mee genieten.

Heerlijk, dat zou je ook lekker meeswingen op de tonen van deze prachtige muziek. Mirana, Tjin Tjin Tjo. Ja, dan is het zonnetje nu weer even achter de wolken gaan schuilen. Vanochtend is het dus op een enkel buitje na droog met zon- en wolkenvelden. En het is het zonnigst in het zuiden. Vanmiddag ontstaan er hier en daar wat stapelwolken. Wel blijft het zo goed als droog. En het wordt tussen de 17 en 23 graden. En het waait soms stevig door uit het noordwesten. Ja. Dus het is gedaan met die warme dagen. Voor vanavond neemt de bewolking vanuit het noorden ook toe. En kan in het noordoosten ook een buitje vallen. En hoe het allemaal verder wordt. We hebben in de nacht zo'n 10 tot 16 graden. Overwegend ook wel droog weer. En morgen wordt het ongeveer een graadje of 23. Oké, andere songs hier nu bij Ojala Radio. Dit is deze.

Ja, nu weet ik dat de mensen allemaal wachten op nog meer Moekeer songs. Dat heb ik ook voor je. En dit is dan uit de film Kaylee met de J.O.

Ook weer zo'n fantastisch lied hier bij Ojala Radio. Je krijgt de een na de andere mooie songs. En soms denk je soms van dat lied was ik vergeten. Maar als je dus luistert naar Ojala Radio, dan krijg je dus al die prachtige liedjes te horen. En deze is dan van, even kijken, wat Mashri Mohammed Rafiji. Uit Kahi, nee, dat lied is dus getiteld Kahina Kahi Dil uit Kashmir Kikali.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sarah van Rooyen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van...

0: Een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt. Dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

8:08 inmiddels geworden. Velen hebben al ontbeten, anderen zijn nu pas opgestaan. Dus straks ga je een brunch doen, toch? Fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Anderen zijn nog lekker aan het nagenieten. Gisteren hadden ze een groot feest. Ja, toch? Of gewoon nergens naartoe gegaan, lekker gechilled, naar een filmpje gegaan. Anderen gaan vandaag naar een filmpje. Hoe het ook zij. Zondag is relaxed dag, hè? Maar ja, dan moeten er soms toch nog wat boodschappen gehaald worden. Anyway, Indra en Suresh, daar in Almere, dankjewel voor jullie appje. Rewien, ook op de zondag, hartelijk welkom. En ook Mimi wens ik een hele fijne dag toe. En anderen die wilden weten van welke film was die ene ook alweer van Mira naam Chin Chin Chu was van Howrah Bridge. Ja, en je moet nagaan, Gita Dutt of Gita Roy, zo is haar meisjesnaam. Die had geen zanglessen gevolgd, maar ze kon geweldig zingen en ze werd veel gevraagd, hoor. En er is nog eentje die eigenlijk geen zanglessen heeft gevolgd, maar een geweldige zangeres is. En dat is Usha Uthoop. Ze zegt het zelf. En ze zingt veel meer ook in het Engels. En noem maar op. Dus ook Usha Uthoop heeft nooit echt zanglessen gevolgd. Maar kijk maar hoe goed ze kan zingen. En ze is een Zuid-Indiaanse. Draagt altijd een grote bindi tikka. En zo ook heb je Ila Aaron, die ook altijd zo loopt, hè. Zijn velen die dat doen. En nu weer genoeg gekletst. Laten we even gaan naar een mooie song. En ook vandaag weer ga ik je iets vertellen over Mohammed Rafi. Gaan we zo meteen doen. Maar laat ik eerst even gaan naar dit liedje van Hasha Bhosle en Padmashri Mohammed Rafi uit de film Bahu Begum.

moet er nog wat bij gezegd worden? Denk het niet, hè, want het is een geweldige song van Nasha Bhosle en Padmashri Mohammed Erghi. En dan was ik daarnet vergeten om Gursirat meteen te groeten. Gursirat, ik hoop dat je luistert. Vorige week was ik je vergeten. Mijn excuses daarvoor, hè. Gursirat is woonachtig in België. Met familie natuurlijk, je zussen, je mama, je papa. Ook Nani en Dadi. Allemaal wonen jullie daar lekker in België. Maar fijn dat jullie altijd luisteren naar Rojava Radio. En ik weet het, jullie kennen me meer van de middaguitzendingen. En nu ben ik meer in de ochtend te horen. Maar wat betreft morgenochtend, helaas zal ik er dan niet bij zijn. Maar vanaf dinsdag dan ben ik er weer. Van 6:30 tot 9:00. Met Good Day with RJ. Oké, en nu in de op de zondagochtend dan luister je wel zeker naar Rojava Radio. En dat was zo leuk. Je wilde een handtekening van me. Ik voel me net een slap. Dankjewel, Gursirat. Een fijne dag ook daar in België toegewenst. En de groeten aan je mams, paps. Uiteraard ook aan je zussen. En in de tussentijd heb ik ook nog weer een andere song voor je klaarstaan. En dat is deze.

Ida, Sharaf, dankjewel ook voor je appje. Ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Een prachtige zondag daar in Den Haag. En de groet aan je man naast Amir Khan. Nou, we kennen allemaal dat liedje van Shakira, toch? Wakka wakka. Ja, wat ga ik nou weer doen? Nou, ik heb iets voor je. En dat is dit. Als je het zo hoort, dan denk je van... Hé, dat klinkt als wakka wakka. Dat is inderdaad zo, maar dan wel de Indiase versie. Make it Indian classical style. Shakira's Waka Waka.

Herken je hem? Ja, toch? Nou, vandaag is dus 19 juli 2026. Het grootste WK-voetbal ooit komt vandaag ten einde met de finale tussen Spanje en Argentinië. Nou, voor wie ga je dan duimen? Want een deel is voor Spanje, maar een heel groot deel is ook voor Argentinië. Ik denk dat de meeste Surinamers toch wel gaan voor Argentinië. Ja, toch? Anyway, Jamal en Lionel Messi die hopen op een hoofdrol op het veld. Justin Bieber, Shakira, Burna Boy en Donald Trump die zijn al verzekerd van hun eigen moment in de schijnwerpers daar. En als je dus niets wilt missen, vanuit New York dus, dan zou je dus vanavond vanaf 9 uur 's avonds je agenda leeg moeten maken en dan voor de buis gaan. Er zit een plantje zelf ervoor. De WK-finale kan zomaar eens heel lang gaan duren. En dat zal niet alleen maar komen door een eventuele verlenging, maar genoeg drinkpauzes zullen erbij zijn. Van alles en nog wat hebben ze op het programma staan. Daarbij is er dus muziek van onder andere Madonna, Justin Bieber, de Zuid-Koreaanse popgroep BTS. En daarnaast zijn er ook bekende personages te zien, zoals de Muppets. Altijd weer staan zij erbij. Nou, dus dat wordt weer fantastisch, hè? De finale vandaag dus. Voetbal en dan stafgelopen. Daar wordt het weer wat rustiger voor u. Kunt u weer rustig gaan slapen.

Heel strakjes ga ik weer dus vertellen over Mohammed Rafi weer. Vorige keer heb ik dat ook gedaan. En dus ook deze week krijg je weer het een en ander van me te horen. En daarnet hebben we dus geluisterd naar Lata G. Hij heeft haar Koham Baantele. En dan gaan we nu naar de film Night in London. Padmashri, Mohammed Rafi en Lata G. Music by Lakshmi Kantor, Pyare Lal, Organa Kabul hai, Bag mein phool kisne khilaye hai.

Goh, heb ik het al gezegd, hè, dat ik dus weer het een en ander over Padmasri Mohammed Rafiji heb te vertellen. Nou, we weten, als je het allemaal nog weet, de film Merisore Teriyanki heeft een prachtige klassieke song erin van Mohammed Rafiji. S.D. Burman, de music director, was mooi op weg met de liedjes en hij werd ook bijgestaan door niemand minder dan Mnada. En Mnade, die wist dat er dus dat klassieke liedje aan zou komen en had het al helemaal ingestudeerd. En zoals ze toen erbij zaten, zei hij op een gegeven moment tegen S.D. Saab, Meite Jarhoe, hij was er klaar voor om dat liedje op te nemen. Maar niet dus. Want S.D. Burman die had andere, had andere ideeën over dit liedje. Hij zei, na, je ga na gaas, Rafi Saab, je kelie hè. Dat liedje was dus speciaal gemaakt en geschreven op Mohammed Rafiji. Mnade was er kapot van toen hij dit hoorde. Diep teleurgesteld was hij, maar hij liet dat niet merken. Hij was altijd de maestro, zeg maar, die altijd de klassieke liedjes mocht zingen. Denk maar aan Janak Janak Payal Baje. Of uit de laasje heb je ook weer zo'n liedje, hè? Maar goed, hij vond, Rafi krijgt al genoeg mooie liedjes. Al de goede liedjes zijn voor hem. Of voor Mukeshji, of Kishorda, of Talat Saab. Hij zei, ik kwam pas op het laatst daarmee. Sajinji zei alleen, ik wil dat Rafi Saab dat zingt en niemand anders. Rafi wist hier niets van. Hij was nog niet eens op de hoogte dat hij gevraagd zou worden om een liedje te zingen voor de film Merisore Teriyanki. Hij kreeg het lied en de tekst van Burmanda. Op de afgesproken dag kwam hij dan ook aan naar de studio en het opnemen kon beginnen. Hij had het ingestudeerd even van tevoren, hij had het bekeken en beluisterd en heeft Burmanji ook nog gezegd van, ik wil ook nog eerst een van de beste tabla-spelers voor dit liedje hebben. Maar deze man van, hoe moet ik hem anders noemen, deze beste tabla-speler, hij was van Benares, Pandit Samta Prasad, weigerde echter dit offer. Hij zei nee, mijn vingers op de tabla zijn niet voor Filmigana. Is niet voor de film bestemd. Het was beneden zijn waardigheid. Maar Burmanda liet zich niet uit het veld slaan en zei van, hij bleef aandringen en zei, Pandit Saab, je mag vragen wat je wil. Ik zal het je niet moeilijk maken. En toen dacht die andere, weet je wat? Ik ga maar eens veel geld, grof geld vragen. En voor toen, de jaren 60, was, ik zou roepen, heel veel. Het was echt heel veel toen ter tijd. En dat vroeg hij dus. Pandit Samta Prasad vroeg dus om 100 roepies voor zijn tabla muziek. Voor dit klassieke liedje, voor een film. Maar ze was beneden zijn waardigheid. Dus dan vond hij van, nou, daar ga je maar voor moeten dokken. Maar Manda hoefde geen twee keer na te denken en stemde meteen toe met een brede glimlach. Hij liet Rafi Saab komen. Het lied werd opgenomen met aan de ene kant de geweldige stem van Mohammed Rafiji en aan de andere kant de snelle vingers van Pandit Samta Prasadji. En het werd een fenomenale opname. Iedereen was laaiend enthousiast. Zelfs Mnade, die ook stilletjes daar in een hoek stond, helemaal klaar eigenlijk om over te nemen als het niet goed zou gaan met Rafiji. Bestond hij dus daar en hij moest zijn meerdere erkennen. Jazeker, hij moest zijn meerdere erkennen. En dat gaf hij toen ook grif toe. En hij zei, tja, dit zou niemand anders beter kunnen zingen dan Rafi Bhai. Noemde hij hem toen niet Rafi Saab, maar Rafi Bhai. En hij omhelste Rafi Bhai. Togana Sun Lijena, dat is dit prachtige liedje uit de film Merisore Teriyanki.

Ja, nou moet het ook weer erbij vermeld worden dat met de tabla muziek van Pandit Samta Prasad, die op zijn, zijn geweldige Precious tabla heeft gespeeld voor een film. Dat mag wel in de krant, hè? En als hij hiervan geweten had dat Manade eigenlijk zich had voorbereid op het liedje, had hij het niet gedaan, hè? Dan zou hij het echt wel voor hem gelaten hebben. Maar als die Berman zou hebben aangedrongen, dat denk ik, dat weet ik wel zeker nu. Zoals ik al die dingen over Raffi te weten krijg nu. Anyway, dit geldt ook voor hem dan. Wie is er anders dan jij?

Tijd zie ik dat het al 10 voor 12 is geworden. Gaat de tijd toch allemaal zo snel, hè? Ik wens u allen een hele mooie zondag toe, ja. Blijf naar de radio luisteren, Ujala Radio, your favorite radio station, hè.

over gaan we volgende week dan praten, hoor. Want hij heeft nooit één druppel drank gedronken, hoor. Die Mohammed Rafiji. En even kijken. Ik ga u dus nu ook weer groeten. U een hele fijne dag verder toewensen. Blijf afgestemd op Ujala Radio. 24/7 at your service. Even kijken, waar is mijn liedje weer gebleven? Hier dus, ja. Ik wens je dus een mooie zondag toe. Blijf afgestemd op Ujala Radio. En morgenochtend ben ik er niet. Nee, voor de verandering even een dagje niet. Maar dinsdag ben ik er gewoon weer om 6:30 om u aangenaam bezig te houden. Dus blijf afgestemd. Signing off for Ujala Radio, RJ Shubdinik Mubarak Din, Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunati, Almuskorate, Rechna. Graag tot dinsdag aanstaande om 6:30. Dank u wel allemaal voor de appjes. Dank u wel voor het luisteren.

0: Live vanuit de hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Oujala's Brasa Milafes, Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird.

50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brazafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viwa, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viwa of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio. En bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Op de auto bij Eindhoven op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sociale radio, I love you.
2: Ye Ojala Radio hai.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf de Lutte 2 kilometer en een kwartier vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook een kwartier vertraging. En de vertraging is ook een kwartier de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Het concert met 80.000 bezoekers werd stilgelegd. De overleden opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is vanochtend gevonden. En in de Haagse Meidoornstraat zijn alle afzettingen naar de vondst van een groot drugslab opgeheven. Bewoners konden gisteravond al terug naar hun woning. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. All right.
2: It's about to go down. Check me black. Here we go.
1: Twee jaar, hoja. Sunnamalo. Ujala. Laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Toe tayyar ho ja. Aur jaldi se aap antikel khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaande hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 over

0: leden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, mijn naam is Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mijn Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Remember masoom the bekhabar.
0: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend viel op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Bij een schietpartij bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. En de overleden opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is vanochtend gevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Bij een schietpartij bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. En de overleden opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is vanochtend gevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via

0: info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
4: Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest powered by utix.nl en Ujala.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Bij de aftrap van de WK-finale vanavond blijft het naar verwachting droog. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug. Op de A27 bij Gorkum, Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. En bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Salgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kisi ka moende sanskar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala's Brasa Mila.

0: Timmy, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Raza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Raza Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Braza Fest. Check voor meer informatie op brazafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brazafest.nl. Powered by Utix.nl en Ujala Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the Tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: 4 juli bestaat 40 jaar.

bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Vooral extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was

0: Raza Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan twee files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafes in de Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misunj en Bichun,

0: Mass Surya, Exclusive, Sanjay, Randhir, D-Vac and Satvika, the best DJs and Nachanias, more artists to follow, two areas, two stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen, op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
12: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे Ujala Radio DAB+ पर देश भर में Ujala Radio the greatest क्या the best Ujala Radio.
13: तुझे लगे ना मैं चरिया
0: Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
14: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. De Chinese staalproducent Jingye Steel, voormalig eigenaar van British Steel, dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van dat bedrijf. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. En Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens dus ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Udella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond tweede in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ojala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio, DAB+ ke zariye. Ojala is van heel Nederland, tu jaane hai toh.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Drie dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujala, Brasa Milafest in the Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

7014. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaas, heel veel luisterplezier.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyards te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Tejar hoja, tejar hoja, tejar hoja. Sunna malo. Ujala. Laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag me. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. To tayar hoja. Aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest. Zaterdag 29. En zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het

0: en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst ik te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids. WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
1: You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Welcome to Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Oeh, jalas, Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel.

0: ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ अरे जाओ ना

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Salgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moon Sanskar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Ujjala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. Ujjala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest, Ingia Event Center.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment. Taste. Bollywood vibes. And beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Hi, Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, suno walo, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

You are Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: में सम
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

You are. Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat kan neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?